0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vatenolie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer, in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Flevolandse nieuws. Een 50-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen toen ze met haar auto op een vrachtwagen botste op het kruispunt van de Larsringweg met de Zeebiesweg. De procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van de OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOP. Zowel MOP als OrgaWorld gingen in beroep. MOP vindt de aanscherping niet genoeg. OrgaWorld zegt de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daaraan moet voldoen. De rechtbank zag een formele fout, maar vindt ook onduidelijk wat wel en niet kan. Als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk. Tot ongenoegen van zo'n beetje de gehele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. PostNL zegt het werk anders te verdelen, omdat vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 dagen bezorgd moet worden, in plaats van de volgende bezorgdag. Een nu 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op juwelier Sibol in Bataviastad. De tweede toen binnen 10 dagen. Hij is de man die in de Punter in een auto zat te wachten en die na de overval de buit in ontvangst nam. De 4 partijen die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnenakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag nog best aardig lenteweer in Lelystad met van tijd tot tijd zonneschijn. Geleidelijk schuiven van het noorden uit wolkenvelden over de stad, maar de zon laat het niet geheel afweten en het blijft zo goed als droog. Door een toenemende noordenwind is het met vanmiddag 17 of 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt vrij fris met een minimumtemperatuur van 4 graden. De wind blijft aanwezig. Morgen hebben we met een weersverandering te maken. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. Af en toe breekt de zon door. Met hooguit 12 of 13 graden en nog steeds een stevige noordelijk wind is het opmerkelijk fris. De dagen daarna blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar en kan met name woensdag en donderdag soms nog een beetje regen vallen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je bijna 10 minuten oponthoud. En ook op de A27 rijdt het langzaam van Almere naar Utrecht. Tussen de afrit Almere Haven en Hilversum. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de 3e dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste 3 wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over 1,5 week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverparkgarage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd en aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben deze week met sterk onbestendig weer te maken in Lelystad. De zon schijnt af en toe tussen de wolken door. Er is goed nieuws voor de natuur, er komt ook een paar buien voor. Door een stevige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 12 graden. Dat is erg koel voor de tijd van het jaar. Vanavond is nog kans op een bui. De wind waait stevig door en schiet af en toe uit met vlagen tot zo'n 70 km per uur. In de nacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen is de lucht ook sterk veranderlijk met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S middags blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, maar het blijft fris voor 30 mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Een uitschieter is de A15 van Gorkum naar Nijmegen, want daar heb je tussen Elst en Bemmel een kwartier oponthoud door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat het verkeer 10 minuten in de file tussen Stroe en Hoevelaken. De A50 Arnhem richting Os is het oponthoud ruim 5 minuten. Dat is tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. En het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse hoogvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
4: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
2: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen Elst en Bemmel 10 minuten oponthoud, want er is maar 1 rijstrook open na een ongeluk. Bij Renkum is een ongeluk gebeurd op de A50 van Os naar Arnhem. En de vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. Verder sta je een kwartier in de file op de A28. Van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging bij knooppunt Hattemerbroek ook bijna een kwartier. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En dit weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer vet.

0: Wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abele, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste 3 wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum, dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over 1,5 week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverpark garage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd. En aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles Vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben deze week met sterk onbestendig weer te maken in Lelystad. De zon schijnt af en toe tussen de wolken door. Er is goed nieuws voor de natuur, er komt ook een paar buien voor. Door een stevige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 12 graden. Dat is erg koel voor de tijd van het jaar. Vanavond is nog kans op een bui. De wind waait stevig door en schiet af en toe uit met vlagen tot zo'n 70 km per uur. In de nacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen is de lucht ook sterk veranderlijk met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan vooral files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A50 van Os naar Arnhem, want daar heb je een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Dat heeft te maken met een ongeluk. Verder staat er file op de A1. Het rijdt langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Het oponthoud is daar een kleine 10 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je bij Nijkerk ook 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En daar moet je rekening houden ook met zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
4: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
3: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
3: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Veel files worden langzaam korter. Het is nog wel heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Huissen. Daar heb je een kwartier vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je een kwartier in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je zegt regelmatig dat je van me houdt, maar als ik heel eerlijk ben, wil ik die woorden helemaal niet horen. Het is niet dat ik niet van je hou, hoor. Integendeel, ik ben juist gek op je. Maar ik zou zo graag willen dat je ook eens laat zien hoeveel je van me houdt. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb al heel vaak met je proberen te praten en je uitgelegd wat ik eigenlijk vind. En op de een of andere manier sluit je je telkens af voor wat ik zeg. Je hoort het nauwelijks of je begrijpt mijn gevoelens gewoon niet. Sluit nou eens voor één keer je ogen, steek je armen uit en raak me aan. Laat eens merken dat de liefde die je voor me zegt te voelen echt is. Hou me voor deze ene keer stevig vast en laat me daarna nooit meer los. Als je nou net even iets meer voor onze relatie over zou hebben, dan hoef je zelfs niet eens te zeggen dat je van me houdt. Dan zou ik dat al weten. Maar jij wacht zo lang dat het straks misschien te laat is. Nog even en je breekt mijn hart en dan kunnen we waarschijnlijk maar beter uit elkaar gaan. Ik zou willen dat die vier vreselijke woorden niet bestonden. Dat je wat meer moeite voor onze relatie zou doen. Meer moeite dan alleen maar af en toe in het voorbijgaan zeggen: ik hou van jou.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen?

0: Aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverpark garage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd. En aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben deze week met sterk onbestendig weer te maken in Lelystad. De zon schijnt af en toe tussen de wolken door. Er is goed nieuws voor de natuur, er komt ook een paar buien voor. Door een stevige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 12 graden. Dat is erg koel voor de tijd van het jaar. Vanavond is nog kans op een bui. De wind waait stevig door en schiet af en toe uit met vlagen tot zo'n 70 km per uur. In de nacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen is de lucht ook sterk veranderlijk met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S middags blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle bij Staphorst. De vertraging is 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je tussen Wezep en Zwolle Centrum ook bijna 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Nederlandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverpark garage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd. En aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben deze week met sterk onbestendig weer te maken in Lelystad. De zon schijnt af en toe tussen de wolken door. Er is goed nieuws voor de natuur, er komt ook een paar buien voor. Door een stevige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 12 graden. Dat is erg koel voor de tijd van het jaar. Vanavond is nog kans op een bui. De wind waait stevig door en schiet af en toe uit met vlagen tot zo'n 70 km per uur. In de nacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen is de lucht ook sterk veranderlijk met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht tussen Huis ter Heide en Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevo...

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Trainer Steven.

0: van Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum, dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste 3 wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum, dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over 1,5 week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverpark garage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd, en aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles Vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben deze week met sterk onbestendig weer te maken in Lelystad. De zon schijnt af en toe tussen de wolken door. Er is goed nieuws voor de natuur, er komt ook een paar buien voor. Door een stevige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 12 graden. Dat is erg koel voor de tijd van het jaar. Vanavond is nog kans op een bui. De wind waait stevig door en schiet af en toe uit met vlagen tot zo'n 70 km per uur. In de nacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen is de lucht ook sterk veranderlijk met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, maar het blijft fris voor 30 mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis, en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum, dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum, dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverpark garage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd, en aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles Vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit, Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community en voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het nogal veranderlijk in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Er zijn ook wolken en soms een paar buien. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig met vlagen tot zo'n 70 km per uur in de stad. Vanavond is kans op een bui, vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, soms zonneschijn. In de ochtend en avond kan het soms nat zijn, in de middag

0: blijft het zo goed als droog. De wind waait iets minder sterk en draait later op de dag naar het zuidwesten. Het blijft echter fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is het door een zuidwestenwind iets aangenamer. Het blijft echter wisselvallig met naast zon en wolken een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is daar tijdelijk helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
3: Radio Lelystad. 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn. De weg is daar helemaal dicht tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: now. You're one of my kind.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste 3 wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum, dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over 1,5 week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Zilverparkgarage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd. En aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het nogal veranderlijk in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Er zijn ook wolken en soms een paar buien. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig.

0: met vlagen tot zo'n 70 km per uur in de stad. Vanavond is kans op een bui, vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, soms zonneschijn. In de ochtend en avond kan het soms nat zijn. In de middag blijft het zo goed als droog. De wind waait iets minder sterk en draait later op de dag naar het zuidwesten. Het blijft echter fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is het door een zuidwestenwind iets aangenamer. Het blijft echter wisselvallig met naast zon en wolken een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de Afrit Oosterbeek en Knaalpunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverparkgarage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd. En aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het nogal veranderlijk in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Er zijn ook wolken en soms een paar buien. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig met vlagen tot zo'n 70 km per uur in de stad. Vanavond is kans op een bui, vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, soms zonneschijn. In de ochtend en avond kan het soms nat zijn. In de middag blijft het zo goed als droog. De wind waait iets minder sterk en draait later op de dag naar het zuidwesten. Het blijft echter fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is het door een zuidwestenwind iets aangenamer. Het blijft echter wisselvallig met naast zon en wolken een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Voei.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld zijn bergingswerkzaamheden aan de gang en dat kost je 10 minuten. En wat ook opvalt is de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen, dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien, afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij Velperbroek 10 minuten oponthoud. En daardoor ook langzaam rijden en stilstaan op de N325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek bij Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum, dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum, dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverparkgarage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd. En aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles Vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het nogal veranderlijk in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Er zijn ook wolken en soms een paar buien. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig met vlagen tot zo'n 70 km per uur in de stad. Vanavond is kans op een bui, vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, soms zonneschijn. In de ochtend en avond kan het soms nat zijn. In de middag blijft het zo goed als droog. De wind waait iets minder sterk en draait later op de dag naar het zuidwesten. Het blijft echter fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is het door een zuidwestenwind iets aangenaam.

0: aangenamer. Het blijft echter wisselvallig met naast zon en wolken een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A12, Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort Zwolle. Voor Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is het oponthoud 10 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Tegen de avond vertrekt een tweede vliegtuig met opvarenden van de Hondius van Tenerife naar Nederland. De passagiers, zo'n 20 bemanningsleden van het schip, worden in de loop van de avond verwacht in Eindhoven. Tegen de man die afgelopen zomer iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het weer, af en toe een bui en tussendoor ook zon. Het waait stevig, bij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien en aan de kust kans op zware windstoot.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord. Aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67

0: heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverpark garage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd, en aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het nogal veranderlijk in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Er zijn ook wolken en soms een paar buien. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig met vlagen tot zo'n 70 km per uur in de stad. Vanavond is kans op een bui, vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, soms zonneschijn. In de ochtend en avond kan het soms nat zijn. In de middag blijft het zo goed als droog. De wind waait iets minder sterk en draait later op de dag naar het zuidwesten. Het blijft echter fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is het door een zuidwestenwind iets aangenamer. Het blijft echter wisselvallig met naast zon en wolken een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Grijshoord en Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ruim 20 minuten vertraging door slecht wegdek. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is de vertraging een uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij knooppunt Velperbroek een kwartier op onthoud. Komt door de werkzaamheden daar. Daardoor ook file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. Daar heb je ook een uur vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum een half uur vertraging door slecht wegdek. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij een D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord. Aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Zilverparkgarage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd en aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles Vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het

0: Nogal veranderlijk in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Er zijn ook wolken en soms een paar buien. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig met vlagen tot zo'n 70 km per uur in de stad. Vanavond is kans op een bui, vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, soms zonneschijn. In de ochtend en avond kan het soms nat zijn. In de middag blijft het zo goed als droog. De wind waait iets minder sterk en draait later op de dag naar het zuidwesten. Het blijft echter fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is het door een zuidwestenwind iets aangenamer. Het blijft echter wisselvallig met naast zon en wolken een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging een half uur. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Utrecht-Duitse-Gent tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je 40 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linker rijstrook is dicht, het wegdek is er slecht aan toe. En door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug in de A12 is het vastgelopen op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. De vertraging is flink, vanaf het Gelredome nu een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. En gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 60 kilometer file in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen is de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort, 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ruim een half uur op onthoud. En ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredoom tot Velperbroek ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

met netcongestie. Dan wil je energie besparen. Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar EEF-Flevoland.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. En gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar, vindt de commissie. Dick Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutten hem vervangen. Het weer af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord. Aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverparkgarage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd en aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het nogal veranderlijk in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Er zijn ook wolken en soms een paar buien. De noordwestenwind is duidelijk aanwezig met vlagen tot zo'n 70 km per uur in de stad. Vanavond is kans op een bui, vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, soms zonneschijn. In de ochtend en avond kan het soms nat zijn. In de middag blijft het zo goed als droog. De wind waait iets minder sterk en draait later op de dag naar het zuidwesten. Het blijft echter fris voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag is het door een zuidwestenwind iets aangenaam.

0: aangenamer. Het blijft echter wisselvallig met naast zon en wolken een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
5: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
4: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar maandagavond...

0: De Specials in Ghost Town. En zo begint maandagavond live op 11 november 2026. Ja. En dan zeggen we goedenavond.
1: Ja, we zijn weer. 11 november?
0: Zeg ik 11 november?
1: Ja.
2: 11 november.
0: Oh, dat is gek.
1: Ik ben helemaal in de war door,
0: ja.
2: Ja, ja.
0: Nu dat je het zegt, zeg ik, hè?
2: Ik heb er hippies over, hè?
0: Ja, toch? Gewoon 11 mei.
1: Ja, 11 mei. Ja, klein verschil.
0: 11 mei, november. Ja, ik zit toch met de kerst al in mijn hoofd, denk ik. Goedenavond, luisteraars en kijkers. Welkom.
2: November is Sint Maarten.
0: Ja, precies. Welkom bij Maandagavond Live. En nou, het is weer gezellig. We hebben er weer heel veel gasten. En laten we meteen maar... U heeft het al gehoord, mevrouw Cornel. We gaan ermee beginnen.
3: Op zoek naar de beste concerten en uitgaanstips bij Poppodium Cornel? Bij Maandagavond Live hoor jij er alles over.
1: Ja. Precies. Weer door mevrouw Cornel.
0: Mevrouw Cornel.
1: Ja, ik was al benieuwd hoe je mij zou gaan aankondigen.
0: Ja, want thuis dacht zij, vroegen ze het ook al aan je. Zo van, hoe word jij straks aangekondigd?
1: Ja, ik had het er met mijn vader toevallig over. En die zei, nou, zou hij dat weer gaan zeggen, mevrouw Cornel?
2: Ja, hij zegt net tegen mij, van wie komt er? Ik zeg, weet ik veel. Dat is mevrouw Cornel.
0: Precies. Ja, dan is hij ook weer. Hè. Die zou er ook niet doen. Hè.
1: Ja. Ja, maar jij hebt pech, want de sirene is zelfs al geweest.
0: Nou. Zo jammer heb ik helemaal. Ja, He? Helemaal, dat is weer helemaal klaarstaan en dan gaat die hele sale niet door. Nee, helaas, Pindakaas.
1: Ja, we hadden wel een hele leuke sirene sale weer. Maar ja, daar heb je nu niet heel veel meer aan.
0: Nee.
1: Maar ik kan wel vertellen, volgende maand, de eerste maandag van de maand, zet het in je agenda, inderdaad.
0: Ja.
1: Dan hebben we weer een sirene sale.
0: Ja. Wauw. Nu al blij mee.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, we gaan maar snel beginnen, want we rammen de maandag, de maand mei en juni er gewoon doorheen.
2: Er is één gast uitgevallen.
0: Oh ja. Want Harvey kon niet even voor zijn vervangers zorgen. Nee, dus die moet zelf training geven.
2: We hebben alle tijd.
0: We hebben alle tijd. Oh. Mij doet het rustig aan.
1: Nou, dan gaan we even gewoon heel rustig aan. Alles
0: mevrouw Cornel, doe het even chill. Mevrouw Cornel heeft heel veel.
1: Ja, ja, wel heel veel. Heel veel verschillende dingen.
0: Mei en juni gaan we gewoon helemaal...
1: En juni ook?
0: Ja.
1: Oh, maar daar ben ik helemaal niet op voorbereid.
0: Ach, dat geeft niet. Dat gaan we gewoon helemaal doen.
1: Dan moet ik het even erbij pakken. Zou ik dan alvast ondertussen beginnen ook met mei?
0: Maar ik kan je gewoon helpen, hè? Want ik zie hier ook...
1: Ja, dat mag ook.
0: Tot 20 juni staat er al op jullie site.
1: Ja, er is zelfs al tot oktober ook al dingen.
0: Meid, wat een gekkigheid.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, begin met vrijdag 15 mei.
1: Ik begin met vrijdag 15 mei. Want vrijdag 15 mei gaan we dansend het weekend in met Pia. Pia komt weer terug. En Pia is het leukste Latin dansfeest van heel Nederland eigenlijk. En daarop hoor je de beste reggaeton en Latin hits.
2: Oh, wat leuk.
1: Altijd super gezellig, dus... Ja. Ik zou zeggen, kom gezellig langs, kom lekker dansen.
0: Dansen met Jans? Oh nee, weer wat anders.
2: Dansen met Pia.
1: Dansen met Pia. Ja.
0: Dansen met Pia. Pia.
1: En aanstaande zaterdag 16 mei, staat Guerrilla Radio bij ons op het podium. En ze brengen een ode aan de rap, hardrock en metal en funk band Race Against the Machine. En Race Against the Machine zette begin jaren 90 de muziekwereld compleet op zijn kop. Met hun anti-autoritaire en anti-kapitalistische boodschap. En het maakte hen tot een van de meest invloedrijke bands van hun generatie. En aankomend weekend dus een ode aan deze iconische band.
2: Oh, ik kan me nog goed herinneren. Ik heb geen idee wat je
0: over. Ja, die wil. Nou ja, ja, Race Against the Machine is in de jaren 80, denk ik. Hè, zo'n beetje.
1: Jaren 90.
0: Ja,
1: jaren
0: 90.
2: Zeg maar niks.
1: Nou, toen, toch wel jammer.
0: Ja, maar toen was jij al een dikke dertiger.
2: Ja, toen waren we heel andere muzikanten.
0: Ja. Bij ons in die
2: ook nog, ja.
0: Ja, precies.
1: Nou, het lijkt er een klein beetje op. Het is net wat anders.
0: Ja,
1: net
0: maar dan een beetje harder.
1: Ja. Ja. Dan hebben wij volgend weekend hebben wij Spot weer bij ons in Cornel staan. Spot heeft de afgelopen 6 weken een traject bij ons gevolgd. En daar hebben de jongeren zelf muziek gemaakt.
2: Oh, wat leuk.
1: En opgenomen. En een hele show in elkaar gezet. Ja. En op vrijdag 22 mei gaan ze die aan jou tonen. Het is de derde editie van de Mixtape Release Party. En er staan weer 10 te gekke artiesten op het podium. En Spot, mocht je het niet weten, is de jongerenorganisatie.
2: Ja, die ken ik wel.
1: Ja, jongerenorganisatie van Lelystad.
2: Zitten nu bij de Cubus binnen, hè?
1: Ja, bij de Cubus. En voor deze trajecten zitten ze ook bij ons.
2: Ja.
1: En...
0: Ik krijg nog 3 appjes van luisteraars. Die vragen ook of je de prijs wil noemen van de kosten van de entree, zeg maar.
1: Oh, de kosten dus, van de entree.
0: Ja, Pina is €17,50.
1: Ja.
0: Guerrilla Radio is €15.
1: Ja.
0: En Spot Mixtape Release Party is...
1: Gratis.
0: Gratis.
2: Ja.
1: Dus als je zoiets hebt van, hey, het lijkt me tof om een keertje te kijken. Kom lekker binnenlopen. Kan gewoon gratis. Je hoeft ook geen kaartje of iets te reserveren. Je mag gewoon naar binnen lopen. Dan hebben wij zaterdag 23 mei de New Wave Era. En de New Wave Era is ook weer een dansfeest. Het is dansfeest meer voor jongeren. En we gaan terug naar de zomer van 2016 en de New Wave van die tijd. Dus artiesten als Jonna Fraser, Broederliefde, Ronnie Flex, Busy en echt nog veel meer komen allemaal voorbij.
2: Ali B.
0: Hey, maar luister.
1: Niet.
0: Jij zegt wel even nadrukkelijk.
2: Ronnie Flex.
0: Nee, maar ze zegt wel even nadrukkelijk voor de jongeren.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Dit is niet de New Wave die jullie misschien kennen. Want ik heb daar wel eens opmerkingen over gehoord. Van ja, maar dit is toch geen New Wave? Maar dit is de New Wave. Er is ooit een keertje rond 2016 een plaat uitgebracht. Dat heette ook de New Wave. Nee. En dat werd uitgebracht dus door artiesten als Ronnie Flex en een Busy en een Lil Kleine.
2: Maar Ronnie Flex was toch altijd met Ali B?
0: We gaan ga door. We gaan niet
2: Ronnie Flex had een alibi.
0: Ja, een alibi.
1: Oh, ja. Maar goed, wat ik zei, de early birds zijn uitverkocht. Dus mocht je er nog wel bij zijn, regulars zijn er nog gewoon. Koop ze op onze website en die kosten €10. Dan gaan we alweer naar het laatste weekend van mei. En dat weekend openen we met onze Grunge Night. Daarop staan Monkey Ranch en Bleach. En dat zijn een Foo Fighters en Nirvana tribute. Dus hits als Everlong, Learn to Fly, All My Life and The Pretender, maar ook Wake Me Up When September Ends, American Idiot en Boulevard of Broken Dreams komen allemaal voorbij.
0: Maar het is Crunch Night, hè?
2: Ja, dat moet wel. Dat is een enge beest, toch?
0: Ja, zoiets, ja.
1: Nou, het is niet eng. Het is superleuk, juist.
2: Ja, het is wel een beest.
1: Ja, en we sluiten de maand mei af met een première. Namelijk de première van Gospel Garden. En Gospel Garden is een nieuw live concept waar jij als publiek en artiesten samenkomen om muziek te beleven die raakt, verbindt en hoop geeft. Het is een plek waar je kennis maakt met een nieuwe generatie gospelartiesten. En deze editie staan Salome Holness, Stacey Sarpong en Mondeseer. En samen brengen zij een avond vol soulvolle optredens, authentieke verhalen en warme verbindende sfeer. Om allemaal samen te komen.
2: Oh, happy day.
1: Precies.
0: Sorry.
1: Dus we gaan echt van keiharde grunge naar gospel. En van Latin tot New Wave. Het is van alles.
0: Ja, het is van alles. Ja, ik vind het gewoon een geweldige programmering. Want er is voor ieder wel wat wils. Ja. Ik kan niet zeggen van er is niks voor mij. Want er is altijd wel. Ja. Je kan ook eerst naar die Crunch Night gaan. En de volgende dag gewoon even weer tot jezelf komen.
1: Ja. Precies.
0: Maar goed.
2: Ja, leuk.
1: Juni. Ik heb het onder de even opgezocht.
0: We beginnen met een Skavondje.
1: Ja, Skavondje is de tweede editie van Skavondje. En deze keer is dat met de Afterbeat Club. En zij staan bekend als de gezelligste ska-tributeband van Nederland. Dus je krijgt allemaal verschillende artiesten te horen. Alle verschillende ska-artiesten. En dat wordt dan door de Afterbeat Club gespeeld.
0: En is dat Nederlands of is dat alles?
1: Oeh, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Het is, voor zover ik weet, is het wel gewoon van alles en nog wat.
0: Ja, oké.
1: Ja. Dus het is niet alleen Nederlandse ska. Tickets zijn nog te koop, die kosten €12. Early birds zijn ook al uitverkocht. Dan gaan wij naar 6 juni. 6 juni is Sokki weer terug bij ons in Cornel. En dat is een beetje ons eigen kindje. Sokki is een Zuid-Afrikaanse dansfeest. En Sokki, mocht je mensen zijn die uit Zuid-Afrika komen of zelf uit Zuid-Afrika komen, dan weet je precies waar ik het nu over heb. Sokki is namelijk een dansstijl. En we hebben bij Cornel daar rondom een feest gebouwd. En mocht je nou interesse hebben en gewoon zoiets hebben van, hé, ik vind het interessant, ik wil even komen kijken. Kom gezellig, het is een supergezellige dansfeest. We hebben ook allemaal speciale drankjes en dingen. Dus eigenlijk is de hele avond gewoon in thema van Zuid-Afrika. Kom gezellig langs, zou ik zeggen.
2: Zuid-Afrika.
0: Ja, dat is wel leuk, Zuid-Afrika natuurlijk.
2: Ik dacht dat nummer even.
0: Kom je ook met die flappen of met die olifanten?
2: Ja. Maar de meeste zitten hier in Zuid-Afrika.
0: Sorry?
2: De meeste zitten hier in Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaners. De meeste zitten hier in Nederland, toch?
0: Nee, ik denk het niet, hoor. Ik denk dat daar nog genoeg zitten.
2: Ja?
1: Ja, sowieso wel. Maar voor alle Nederlandse Zuid-Afrikanen, kom gezellig langs.
2: Nou, dat bedoel ik. Die mensen die daar vandaan komen, die is hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Met mee te maken.
1: Zeker.
0: Karin Bloem heeft ooit een keer een Zuid-Afrikaans lied geschreven. Ik zal eens kijken of hij in ons systeem staat. Ik ben bang van niet, maar...
2: Nee, maar is toch leuk? Stel dat ik in Zuid-Afrika zou wonen. Iemand zegt, we doen een feest uit de Jordaan. Dan ga ik er ook naartoe.
0: Nee?
2: Als ik in Zuid-Afrika zou wonen.
0: Ja.
2: Dan komt een feest uit de Jordaan in Zuid-Afrika. Ja. Ga ik er ook naartoe.
1: Ja.
2: Nou, andersom ook. Ja. Dat is helemaal leuk.
0: Ja, nee, lijkt me ook hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd wie dat dan gaat organiseren daar, maar goed.
2: Weet ik geen idee.
1: Ja, ik kan vast wel iemand vinden die dat wil organiseren.
0: Ja, ik denk het ook wel.
1: Maar goed, voor alle Zuid-Afrikanen, wij hebben het hier in Nederland georganiseerd. Kom gezellig langs bij Corneel. Ja. Het was de vorige keer echt één groot succes. Ik heb alleen maar positieve verhalen gehoord. Dus
0: hartstikke leuk.
1: Maak het mee, kom gezellig langs. Dan vrijdag 19 juni staat er weer een nieuwe editie van Around the Corner op de planning. Around the Corner is onze lokale talent night, waarop jij de nieuwste lokale talenten kan ontdekken. En dan is het van singer-songwriter tot bandjes, tot DJ's, echt van alles en nog wat. Ik heb nog geen line-up voor deze editie. Dus mocht je nou luisteren en denken, hé, maar ik maak ook muziek en het lijkt me heel tof om dan te spelen.
2: Je hebt net een gouden plaat ontvangen.
1: Oh, echt?
2: Ja. Die maakt sounds voor die eigen studio hier in Lelystad. Mm-hmm. En die maakt allemaal sounds voor bekende artiesten allemaal, joh.
1: Oh, wauw.
2: Dan had hij weer 4 miljoen waarde verkocht. Dan had hij een gouden plaat ontvangen. En ja.
1: Dat is heel vet.
2: Ja. Hij is ook discjockey. Hij treedt op in daar zit hij in Antwerpen. Daar zit hij weer in Parijs. Daar zit hij daar. Het is echt...
1: Nou, mocht hij zoiets hebben van... Hey, ik wil ook een keertje in Corneel komen spelen. Dan kan dat.
2: Ik zit wel eens aan hem vragen, hoor.
1: Ja. En mocht jij zelf nou luisteren en ook zoiets hebben van... Oh, dat vind ik tof om een keertje bij Corneel op te treden tijdens Around the Corner. Ja. Dat kan. Mail naar info@corneel.nl met jouw naam, een korte bio en een demo.
0: Ja. Ja, lijkt me een heel goed idee van jouw kleinzoon om dat daar ook eens een keer te doen.
1: Zeker. Hij is van harte welkom.
0: Ja.
1: Dan hebben wij... op zaterdag 20 juni is weer een nieuwe editie van het Lely Connect Festival. En dat is een festival wat wij samen organiseren met de gemeente en nog een aantal andere organisaties. Het vindt plaats op het Stadhuisplein. En daar is het tussen 11 en 3. En het is eigenlijk een festival wat in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen plezier maken. Je kan er genieten van muziek, van verschillende activiteiten. Zowel sportieve activiteiten als creatieve activiteiten. En je kan lekkere dingen eten en drinken. En er is een informatiemarkt met allemaal verschillende kraampjes en instanties.
0: Ja. Leuk voor de verbinding van Lelystad.
2: Nou zeker.
1: Ja. Precies. Ja. En hebben we nog één. Die staat nog niet op onze website. Maar we gaan weer de Road to Jolpop doen. Samenwerking met Jolpop.
2: Jolpop. Oh, ja.
1: Hebben we vorig jaar ook gedaan. En ook hier kun je je voor opgeven. Dus mocht jij nou inderdaad een artiest, een band, een singer-songwriter of een rapper of whatever zijn. En wil jij op het hoofdpodium van Jolpop spelen, meld je aan. Dat kan via Jolpop. Kijk even op de website van jolpop.nl en meld je dan aan. En wie weet mag je wel bij ons op een van de voorspelavonden spelen. Dat is in het weekend van 20 juni en 21 juni.
0: Mm.
1: En als
0: leuk.
1: Je daar wint... Ja. Dus mocht hij daar interesse in hebben... Ja.
0: Ik zou zeggen,
1: meld je lekker aan.
0: Ik ben op vakantie, anders hadden wij ook wel een mee kunnen doen met de voorronde.
2: Maar 21 juni is betrouwdag.
0: Oh.
1: Ja, in 20 juni nog
0: meedoen. 20 juni
2: Ja, dat vond ik heel stom. Ik ben op 21 juni getrouwd. Dat was de kortste nacht van het jaar. Dat was mijn huwelijksnacht.
0: Ja, dat is lekker kort.
2: Kortste nacht van het jaar.
0: Maar dat geeft allemaal niet. Maar je kan toch al je familieleden mee daar naartoe nemen? Dat is een lekker goedkoop feest.
2: Oh, nee.
0: Nee. Ik hoor enige...
1: Ja, ik hoor een beetje twijfel.
2: Ik heb een leuke familie.
0: Ik hoor binnenkort het familiediner of zo.
2: Ik heb zomaar principes.
0: Ja. Hey, ik denk, Bert, hoe heet die? Bert nog wat, die komt langs voor het familiediner. Dat je het goed moet maken met de hele familie.
1: Nou, wel gezellig.
0: Ja, doe het op je trouwdag, leuk.
2: Ja.
0: Wel gratis diner, want hoe heet het? De EO betaalt.
2: Nou, daarom, ja.
0: Moet je gewoon zeggen, ja, ik heb met 34 man, heb ik ruzie.
1: Zo, dat wel specifiek ook.
0: Ja. Nee, nodig ze allemaal uit. En dan moeten ze allemaal zeggen, nee, kom niet. En dan komen ze toch. Maar goed.
2: Ja.
0: Nee, we gaan verder met 26 juni.
1: 26 juni, ik pak hem er even bij.
0: Black Silver, Smith en Jurassic Park.
1: Yes. Dan hebben we weer een rockavond staan. En inderdaad met Black Silver, Smith en Jurassic Park. En het gaat van bluesrock tot harde rock en roll. Dus eigenlijk een avond voor alle rockfans. Ja. Met drie hele toffe bandjes. En dan... Zaterdag 27 juni staat Corneel's Crazy Night op de planning. En Corneel's Crazy Night is een speciaal evenement. Dat is namelijk een event wat door onze vrijwilligers is georganiseerd. Zij hebben zelf de opdracht gekregen van... ga zelf maar eens een event organiseren. En dan gaan wij jullie helpen met... ik dan de marketing. Een collega van de productie doet dan helpen met de productie. Programmeur ook, enzovoort, enzovoort. En zij zijn op het volgende idee gekomen. De Corneel's Crazy Night met Popgun en DJ Pablo. DJ Pablo heeft al vaker bij ons gestaan.
0: Ja, die is wereldberoemd in Lelystad natuurlijk.
1: Precies. Ja. Dus dat wordt sowieso super gezellig en leuk. En Popgun is een Nederlandse dance, rock en R&B band. En die spelen eigenlijk covers van Lenny Kravitz tot Rihanna en van 90s Classics tot de Zero's. Echt van alles en nog wat komt allemaal voorbij. Ja. Dus het wordt eigenlijk gewoon één avond vol feest.
0: Ja, ook weer leuk.
1: Ja. En dat allemaal georganiseerd door onze vrijwilligers.
0: Precies, 27 juni en de voorverkoop is 18,50.
1: Ja. Oh, ik ben dat helemaal vergeten te vertellen.
0: Ja, dat geeft niet. Ik vul je gewoon aan. En Black Silver is €8 voor de Early Birds.
1: Ja.
0: En nou ja, Lady Connect is gewoon een stadhuisplein. Dan kun je gewoon
1: precies,
0: gratis,
1: is gewoon gratis.
0: Nou, en weer een gevarieerd aanbod.
2: Ja, stellen, ja.
0: Van mevrouw Corneel.
1: Mevrouw Corneel.
0: Van mevrouw Corneel.
1: En ook van Corneel zelf. Van meneer Corneel, van het podium Corneel.
0: Oh, van het podium Corneel.
2: Poppodium Corneel.
0: Van het poppodium Corneel. Hey, dankjewel weer.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, geen probleem. Jullie
0: en ga je nog wat op vakantie?
1: Ja.
0: Wanneer?
1: Volgende week.
0: Volgende week?
1: Ja.
0: Oh, en waar gaat de reis naartoe?
1: Nou, ik weet het nog niet zeker, want ik zou eigenlijk naar Londen gaan. Samen met een vriendin van mij. Maar die heeft een hele grote blessure aan de been. En het was al een beetje kielen of dat nou goed zou komen. Maar we hadden het al geboekt. En toen heeft ze een paar weken geleden gezegd, want het ging eigenlijk alleen maar slechter, van nou, sorry, maar het gaat me niet lukken om daarheen te gaan. Want ja, als je naar Londen gaat, dan ben je eigenlijk de hele dag gewoon aan het lopen. Die hele stad door aan het
0: struimen. Dus je zoekt gewoon een maatje. Ben jij tussen de...
2: We maken een soort datingprogramma.
0: Ja, dating.
1: Oh, gezellig.
2: Maandagavond date.
0: Ja, maandagavond dating show.
1: Nou, ik vind het een gat in de markt.
0: Ja.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Moeten we een oproep doen voor je? Man, vrouw, onzijdig. Tegenwoordig kan alles. Ja. Leeftijd.
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Nee. Ja, dat kan. Ondergrens, bovengrens. Alles kan bij maandagavond
1: uit. Ja, ja.
0: Dus nee, tegenwoordig mag je niet meer zeggen man, vrouw. Dus een persoon.
1: Een partner.
0: Een partner. Precies. Tussen de 25 en... Of tussen de 18 en 25. Of
2: tussen de 25 en 26.
0: Tussen
2: 25
0: en
2: 26.
0: 25,5. Ja, zoiets. Nee, we hoeven geen oproep
1: meer te doen. Nee, weet je wat ik ga doen? Want ik ga ook niet meer naar Londen.
0: Oh.
1: Nee, weet je wat het is? Ik ben zelf al heel vaak in Londen geweest ook.
2: Ja, ik ook, ja. Leuk.
1: Dus ga je... ik had zoiets van, ja... Nou, ik hoef niet per se nu nog een keertje. Misschien dat ik van het najaar nog een keertje
0: ga. Maar je wil je geld terug.
1: Ja, dat wel.
0: Oh,
1: ja, dus ik ga nu kijken. Ik wil misschien naar Zeeland. Want ik vind Zeeland altijd heel erg mooi.
2: Ja,
1: Londen, en anders inderdaad.
0: Londen, Zeeland.
2: Nou ja, is een overkant.
1: Het is allebei zijn charme.
2: Is een overkant, hè?
0: Ja, het ligt alle twee in het water bijna. Ja, precies, ja.
1: Ja, dus of misschien toch iets van Duitsland. Ik moet nog even kijken.
2: Nou, Berlijn is aan te bevelen.
1: Ja, ik wil er wel nog een keertje graag heen.
2: Ik ben in Parijs geweest, Londen, maar Berlijn vond ik echt het leukste.
0: Berlijn ben ik nog nooit geweest.
2: Dat vind ik de leukste stad die er is. Ja, zeker.
1: Nou, dan ga ik daar eens naar kijken. Ja. Maar ik moet ook kijken, want ik ga ook nog naar Harry Styles. Dus
2: ja, oh ja.
1: Dat is ook aankomen.
0: Door jou kan Ajax niet voetballen, dus.
1: Ja, dat is mijn schuld, sorry. Ja. Sorry.
0: Hey, dankjewel weer.
1: Zo'n grote impact heeft op het speelschema.
0: Ja, goed. Ja. Mevrouw Corneel. Staat ook straks van laatste wedstrijd. Mevrouw Corneel. Door mevrouw Corneel kan er niet. Bedankt. Ja. Hey, dankjewel. Fijne vakantie wat je ook gaat doen.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende keer.

0: Bryan Adams. Alsjeblieft, vergeef het me.
1: Vergeef het me.
0: Ach zo, please forgive me. En daarvoor hoorde je nog James Blunt en Wise Man. En dat ging zeker over ons.
1: Ja. Nou ja, één van ons.
0: Ik hoor je nou toch gewoon keihard lachen.
1: Ik denk over één van ons.
2: Sorry, ik vond het een hele mooie opmerking.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Het ging toch ook over... Ik zeg niet over wie, maar het ging over ons.
1: Over één van ons ging het.
0: Precies. Zullen we verder gaan met...
3: Bij maandagavond live.
0: Ja, want 24 juni is het weer zover, hè?
1: Ja, 24 juni ga ik weer een rondleiding geven over de begraafplaats. En dat is hier in Lelystad, de algemene begraafplaats Lelystad. Wat heel veel mensen kennen als Eulandhorst, hè. Maar het is eigenlijk van de gemeente. Het is niet van Eulandhorst, maar de meesten kennen het onder de naam Eulandhorst. En dat doen we dit jaar voor het 10e jaar.
0: 10e jaar alweer?
1: Ja, ja. En de eerste jaren deden we 2 avonden zelfs, achter elkaar. Maar toen werd het liever dat terug. Toen hebben we gezegd, nou, we doen het op 1 avond. We verdelen het nu. Maar er lopen meestal zo'n stuk of 30 mensen mee. En het, ja, de helft loopt met de technische mensen mee. Die geven uitleg over het graven, over Kermeer, over de muurbegraafplaats. Ze hebben die muur, die gaan ze uitbreiden. Die muur gaan ze uitbreiden met 60 extra plekken zelfs.
0: Zoveel vragen naar.
1: Ja, heel veel mensen willen nu boven de grond begraven worden. Niet meer in de grond of zo. En,
0: dat ligt warmer dan of zo?
1: Ja, ik weet het niet wat ze precies willen. Maar ze willen niet onder de grond in opgevreten worden door beestjes. Hè? Maar wat er in die muur gebeurt, weten ze ook niet precies.
0: Nee.
1: Want dat is na 10, ik geloof 15 jaar of zo, 20 jaar... begint het pas te werken daar in zo'n muur. Dus ze weten in Lelystad nog niet wat er nou gebeurt... als ze ze na 10 jaar eruit halen. Wat er dan overblijft, weten ze niet.
0: Mm.
1: Dat is heel gek.
0: Ja, normaal gesproken, na 3, 4, 5 weken... begint je lichaam al aardig in ontbinding te zijn.
1: Ja, onder de grond. Maar in die muur schijnt het niet.
0: Ja, nee, dat moet je zien.
1: Maar in ieder geval, dan gaan we dus in 2 groepen delen. Eén gaat dus met mij mee. Ik vertel de verhalen van mensen die er liggen... die iets betekend hebben voor Lelystad, de burgemeester... het meisje van de lage vaart die daar ooit gevonden is... en dat soort verhalen allemaal. En een aantal mensen lopen mee die daar... dierbaren hebben liggen en die vertellen ook nog iets over hun dierbaren. En moeder vertelt iets over een kind dat gestorven is, een bron die gestorven is. En er staan allemaal mensen omheen, die willen hun verhaal nog kwijt. Het is ook een soort rouwverwerking, dat is echt heel mooi om te doen. En dan gaan we natuurlijk even naar het graf van het kindermonument. Hè? De Stichting Wereldlichtjesdag, waar ik voorzitter van ben. En dan gaan we naar het Telefoon voor de Wind. Leg ik even uit allemaal hoe dat werkt en hoe dat in elkaar steekt. En ondertussen kunnen mensen dus vragen stellen. Er lopen mensen mee van de begraafplaats zelf. En van Dela, dan kun je vragen aan stellen. Als je twijfelt over dingen, weet je, kunnen ze je allemaal uitleg geven. Dat is echt heel mooi. Dus dat is 24 juni gaan we dat weer doen. En ja, ik wil wel graag dat ze zich van tevoren even opgeven. Dat we weten hoeveel mensen er komen. Want we kunnen er ook niet te veel hebben natuurlijk. Dus ze kunnen zich opgeven bij Koreman, K-O-R-E-M-A-N. Gewoon Koreman 48. Apenstaartje xisvooral.nl.
0: Of maandagavond live. Maandagavond live. Dan sturen we het zeker door. Ook, ja. Hoeveel mensen kunnen er meelopen?
1: Nou, zeg maar, als we er 30 hebben, 2 ploegen van 15, dat zou net mogen.
0: Net aan, ja precies.
1: Nou, maar er loopt muziek mee. En dus er spelen mensen, maken pas dat muziek. Er loopt een dichter mee, die doet 2 gedichten. Dat soort dingen allemaal. Het is een hele mooie bijeenkomst.
0: Ja. En het is gewoon gratis, hè? Dat je niet denkt, de mensen denken aan afloop nog even een kopje...
1: Ja, na afloop gaan we delen, krijgen ze allemaal een kopje koffie of thee aangeboden. Het kost allemaal niks, maar het is altijd hele mooie bijeenkomst.
0: Ja, het zijn inderdaad, ik heb het nu 2 of 3 keer meegemaakt en altijd hele mooie... Ja, gewoon een warm gevoel krijg je er toch ook wel bij. En dat mensen ook nog zo vertellen over een
1: dat zeg ik tegen SME. Het is met een lach en een traan. Er wordt ook gelachen, er wordt gehaald, er wordt ook gelachen. En dat moet ook, hè? Het is niet een en al droevenis, dat is het zeker niet.
0: Nee. We moeten de dood. Men zegt het hoort erbij, maar ik denk dat het leven erbij hoort.
1: Ja, maar veel mensen zijn bang voor de dood. En als je met zo'n ploeg meeloopt, dan is dat.

0: toch een heel ander gevoel. Je krijgt veel meer uitleg, je gaat het beter begrijpen. En veel van mensen durven niet eens op het kerkhof te kopen.
1: Nee, dat klopt. Nee.
0: En, ik heb ook buren hoor, die zeggen, nou, als een begrafenis, ik ga er nooit naartoe. Die gaan nooit aan een begrafenis, een crematie. Daar willen ze niks van weten.
1: Nee,
0: ze hebben bepaalde angst.
2: Oh, wow.
1: Eén ding is zeker, we gaan er allemaal mee te maken
0: krijgen.
1: Of we gaan zelf, of we in onze omgeving. Maar op een gegeven moment kom je ook op een gegeven leeftijd dat je denkt,
0: ja, dat is dus,
1: nou goed. Nou ja, een leuk bruggetje is wel dat we straks natuurlijk ook Diana Greefkes hier hebben.
0: Ja.
1: En die is van de laatste ontmoeting.
0: Ja.
1: En nou, is een beetje de stille regisseur van afscheid, noemt ze zichzelf. Dus dat is hartstikke mooi. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: Wat een geweldig nummer. Donnie en Robbie van Hemert, Robert van Hemert en Moet Dat Nou? Ik heb hem laat gehoord en ik denk van, ah, dit is gewoon leuk om te draaien. Ik kan mij het schelen. Gewoon lekker ouderwets hoenpapa muziek.
1: Lelystad bij maandagavond live.
0: Ja, vanwege werkzaamheden is de Vogelweg bij Lelystad vanaf vandaag gesloten. En het duurt tot vrijdag 22 mei 5 uur. De afsluiting is van de Knarweg tot de Lepelaarsweg en weer terug. Ook het fietspad tussen de Knardijk en Knarweg wordt helemaal vervangen. Doorgaan verkeer draait het beste om via de A27 en de A6 of via de Gooiseweg. En de Larserweg en bestemmingsverkeer kan rijden via de Roerdompweg, de Baardmeesweg en de Knarweg. Ik lees allemaal namen op waarvan ik niet eens weet dat ze bestonden. Tegelijkertijd wordt begonnen met het vervangen van het fietspad tussen de Knardijk en de Knarweg. En dat gaat om ongeveer 550 meter fietspad. En het nieuwe fietspad wordt gemaakt van cementloos beton. En dit beton zorgt voor 60-80% minder CO2-uitstoot dan regulier beton. En is extra sterk door vezels. Hopen dat zijn het geen staalslakken, zeggen we dan maar. De aannemer voert het werk met cementloos beton in meerdere fases uit. Zo kan bekeken worden hoe het beton reageert op verschillende weersomstandigheden. En de laatste fase van dit project volgt later dit jaar in oktober. En de werkzaamheden aan het fietspad tussen Knardijk en de Knarweg duren tot en met vrijdag 29 mei. En fietsers worden omgeleid via de Lepelaarsweg, Scholzwaarweg, Knarwijk en de Knarweg. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: de Silver Bullet Band. En Bob Seger en de Main Street. En allemaal bij maandagavond live. We gaan maar wat nieuws doen, want jij hebt nog wel vast wel een leuk nieuwtje.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Bij maandagavond live. Nou ja, dan is nu wachten op jouw nieuwtje natuurlijk. Of je bent zelf aan het nadenken over het nieuwtje.
1: Nee, maar ze roepen natuurlijk altijd, er is niks te doen in Lelystad. Nou, als je net de Cornel hebt gehoord wat er allemaal te doen is. Nou. Bijna elke avond is er wel wat te doen. En nou natuurlijk ook die rondleiding over de begraafplaats waar we het over gaat hebben. Maar aanstaande donderdag, hemelvastdag, is er een leuke brokante markt bij de Sjeur de Boelvereniging.
0: Oh, is donderdag hemelvastdag?
1: Ja, het is hemelvastdag. Ja, dus de meeste mensen zijn vrij. En ze zijn al half jaar bezig met spullen aan het inzamelen van leden en dat soort dingen. Nou, er liggen zulke mooie spullen. Ik kom daar natuurlijk geregeld, dat weet je. En er liggen zulke mooie spullen bij. Het is niet alleen brokant, het is van alles. We noemen het een brokante markt. Maar het begint om 12 uur. En het is op het sporttrein, hoe heet het daar? Schouwspel heet het? Schouwspel. De Schouw 4505.
0: Jij komt daar, ik weet niet.
1: Ja, dat heet Sport Schouwspel. Dat is op de Schouw 4505 bij de Sjeur de Boelvereniging. Dat begint om 12 uur. Ik moet zeggen, het is heel leuk. Ze hebben zelfs een veilingtafel voor de wat duurdere spullen. Dat kun je ook bieden, weet je.
0: Oh, duurdere spullen? Waar moet ik aan denken dan?
1: Nou ja, er staat echt van alles. Zo gek kan je het niet bedenken. Van transistorradio's, oude transistorradio's. Maar ook hele moderne dingen. Fraaier zag ik staan, weet je, dat soort dingen allemaal.
0: Wel allemaal nieuw, toch niet gebruikt, hoop ik?
1: Nou ja, er zijn een heleboel dingen zijn natuurlijk wel gebruikt.
0: Ja, als het brokant is.
1: Brokant, nee, het is, nou, die airfryer is nog van voor de oorlog. Die is,
0: waar is het toen al airfryers?
1: Nou, dat weet jij niet, maar jij bent ook niet van voor de oorlog.
0: Nee, ik ben van de, nou ja, tegenwoordig is iedereen van voor de oorlog, hè, natuurlijk.
1: Oorlog heb ik het over.
0: Maar de Oekraïne-oorlog,
1: nee, dat wordt echt leuk, kan niet anders zeggen. En hebben ze voor de kinderen, hebben ze leuke spelletjes. Verder boel spelen met die gaten gooien. Dat wat vroeg op televisie hadden. Met die marmotten, weet je. Zo'n marmottenspel.
0: Maar dan met Sjeur de Boelballen.
1: Maar de Sjeur de Boelballen moet je erin gooien.
0: Je gaat niet met marmotten gooien.
1: Nee, ja, dat vind ik jammer. Want dat vind ik wel, die marmotten vinden dat minder leuk. Maar,
0: en de Partij voor de Dieren, heel, pas op. Hè,
1: maar heel leuk. En de opbrengst is natuurlijk voor de vereniging.
0: Nou.
1: Dat is het leuk. Hè? Die mensen die zijn allemaal vrijwilligers. Die staan achter die kraampjes. En de opbrengst is voor de vereniging. We krijgen natuurlijk een boel op droom. Maar dan moet een heleboel geld binnenkomen nog. De gemeente sponsort natuurlijk een heleboel. Maar er moet nog veel meer geld binnenkomen. Dus dat gaan we doen.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Dus mensen, kom daar naartoe. Het is echt heel gezellig.
0: En vanaf hoe laat?
1: Vanaf 12 uur.
0: Precies.
1: Schouw 4505 bij de Sjeur de Boelvereniging.
0: Tot zover even nieuws uit Lelystad.

0: Bruno Mars en I Just Might. En bij maandagavond live. Dat was alweer het ene en laatste nummer.
1: Ja, het is hard gegaan weer.
0: Meid, je wil niet weten waar dat gaat.
1: Geloof, hè?
0: Het is gewoon 1954. En dan bedoel ik het echt qua tijd.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat je niet denkt van dat jij nog terug gaat in 1954.
1: Was ik 6 jaar.
0: Ja, toen was jij er al.
1: Ja.
0: Ja, toen waren wij er nog niet.
1: Nee, klopt.
0: Was jij er ook nog niet?
2: Nee, nee. Zeker niet.
1: Ik was al 6 jaar toen. Ging ik al naar school.
0: Tjoe, jongen, hoe oud ben je dan nog niet? Bijna 100, denk ik, toch?
1: Ja, ik word volgende maand al 78.
0: 78. Geeft niet, hè? Elke tijd is leeftijd.
1: Zo is dat.
0: En voel je je ook zo eigenlijk?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Maar goed, in 2 uur, we gaan weer 2 uur doen.
1: Ik voel me 85. Maar,
0: alleen nee, al bij maandagavond live zitten.
1: Ja, 2 uur, we hebben naast ons zitten Diana Geefkes. En die is uitvaartverzorgster.
0: Engels praten.
1: Ja?
0: Ja. Nee, ga maar door.
1: Familie van me?
0: Ja, heel eng.
1: Oh ja.
0: Diana, hi.
2: Hi.
0: We gaan naachter met jou praten.
1: Familie, toch?
2: Fijn.
0: Ja.
1: Hey, familie.
0: We gaan gewoon met jou. Je gaat ondertussen ook wat opstellen hier.
2: Ja.
0: Want je gaat ons gewoon alle kanten filmen ook.
2: Alle kanten.
0: Wauw. Geweldig. We gaan over de laatste ontmoeting hebben. Waar jij de baas bent.
2: Ja.
0: Zeg je dat ook eigenlijk zo? Ja, uitvaart. Ja, je bent toch eigen baas, toch?
2: Ja, ik ben een uitvaartbaas. Zeker.
0: Een uitvaartbaas. Ja. Nou ja, precies. Ja. Maar goed, dat gaan we gewoon lekker na. En heb je nog meer naar achter?
1: Ja, daar komt mijn schoondochter, Marijn, die komt vertellen. Die heeft een mooi boek geschreven. Een leuk boek.
0: Ja, en ik vroeg net, waarom moet die man weer mee van haar? Kan ze niet alleen komen? Mag ze niet alleen? Of durft ze niet dat ze... En ze durft gewoon niet alleen met ons te praten.
1: Hij wil gewoon dicht bij zijn papi zijn.
0: Hij wil dicht bij zijn papa zijn.
1: Ja, dat is het gewoon.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Goed. De hele dag gezien gisteren. We zijn de hele dag weg geweest met z'n vieren.
0: Ach, godje.
1: Maar oké.
0: Hey, ik zou zeggen, tot na achter. Blijf lekker luisteren. We gaan eruit met Brandy en Monica. The boy is mine.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt. Dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Wat een geweldig nummer is dit. Om mee te beginnen. Charlene, I've never been to me. Jij vindt het ook een mooi nummer, hè, Ger?
1: Ja.
0: Mooi nummer, hè?
1: Was het een nummer? Oh, dat heb ik niet gehoord.
0: Ik weet niet inderdaad.
1: Overal naar.
0: Nou, hij stond al in de playlist toen ik hier aankwam. En toen dacht ik, ah ja, laat staan. En toen ging ik hem net luisteren en dacht ik, ach nee, toch niet. Maar goed, er zijn genoeg mensen die Charlene hartstikke mooi vinden. I've never been to me in het allemaal bij Maandagavond Live. We gaan snel verder met...
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. Nou ja, het is eigenlijk al een gouden ouwe natuurlijk, hè, bijna zouden we zeggen. Dan zeggen we goedenavond.
1: Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Diana.
3: Ja. Goedenavond, Dave.
0: Alles goed?
3: Zeker.
0: Want het is alweer een tijdje geleden dat je bij ons bent geweest.
3: Ja. Ja, volgens mij vorig jaar.
1: Ja, eind vorig jaar.
0: Ja. Eind vorig jaar alweer.
3: Ja.
0: De laatste ontmoeting.
3: Ja, uitvaartbegeleiding.
0: Even eerst even los daarvan. Hoe gaat het met jou?
3: Ja, goed.
0: Ja?
3: Ja, heel goed. Ja, zeker.
0: En even voor de kijkers, want de mensen zien ook natuurlijk ons heen. En die zien dan allemaal camera's. Wat gebeurt er even om ons heen?
3: Nou, wij nemen deze uitzending op. En dan kunnen wij dat ook delen op social media.
0: Oké. En Ger, bij jou komt er een balkje voor. Dus wees niet bang.
1: Ik ben niet bang. Ik ben nooit bang. Nee,
0: nee. Hey, maar even over de laatste ontmoeting. Ja. Hoe gaat het daarmee?
3: Heel goed.
0: Ja,
3: ja zeker. Ja. Het is een mooi bedrijf. En ik krijg mooie verhalen terug van hoe wij de uitvaart verzorgen van de mensen. Warme persoonlijkheid, warme reacties van de mensen. En dat vind ik altijd fijn om te horen.
0: Ja, want hoe lang doe je nu als hoe lang ben je al bezig als uitvaartbegeleider?
3: Nu 3,5 jaar. Ja.
0: En nou ja, waar bestaat het uit? Want je doet het alleen, ja. Hè, zeg maar. En, ja. Waar bestaat de uitvaartbegeleider uit? Kijk, normaal gesproken zit er een heel groot bedrijf. Maar jij doet het echt helemaal alleen?
3: Ja, ik doe het helemaal alleen.
0: Hoe werkt dat?
3: Nou ja, mensen bellen mij. En dan vertellen ze dat er iemand is overleden of komt te overlijden. Hè, die met mij een gesprek zou willen. En dan ga ik naar de mensen toe. En dan hebben we een gesprek over de wensen van iemand. En dan, ja, zoals... Volgende week heb ik een uitvaart. En die meneer heeft alles zelf nog gezien. De kaart, eigenlijk van het begeleiden van de kist... tot aan wat er allemaal gaat gebeuren op de dag van de uitvaart.
0: Dus die heeft alles zelf helemaal voorbereid?
3: Ja. Alles zelf voorbereid. De muziek, alles.
0: Wauw, en daar heeft hij jou bij betrokken... en dan neem jij zo iemand bij de hand?
3: Ja, ja.
0: Letterlijk en figuurlijk bijna.
3: Het is echt heel bijzonder om te doen en heel mooi.
0: Had je dat al eerder meegemaakt?
3: Ja, zeker. Ja.
0: En wat maakt dit dan zo mooi?
3: Omdat ik ook de mensen ken. En dat maakt het ook wel iets specialer.
0: Ja. Ja. Ben je daar niet erg betrokken erbij?
3: Ben ik altijd. Dat moet ook, anders kan ik mijn werk
1: niet. Dat werk niet.
0: Dat is het mooie antwoord meteen. Hè? Ja. Inderdaad, je bent er, maar goed, als je iemand goed kent, kan je er ook nog emotioneel bij betrokken. Ja, dan ga je ook zeggen, ben ik ook altijd.
3: Nee, maar ik vind ook wel dat je... Het is niet mijn verdriet. Het is het verdriet van de mensen... De naaste kring eromheen. Dus dan is het niet echt mijn verdriet. En tuurlijk, ik ben ook een mens. Ik kan ook wel eens een traantje laten. Maar dat laat ik niet echt zien.
0: Maar waarom eigenlijk niet?
3: Nou, omdat het... ik wil het beste voor de mensen. En eromheen.
0: Ja.
3: En dat vind ik het belangrijkste.
0: En wat is het mooiste compliment wat je hebt gekregen?
3: Nou, het is eigenlijk een dame uit Lelystad zelf... die heeft op de dag van de uitvaart... heeft zij mij een hele lekkere fles 43 gegeven. En ze hebben mij chocolaatjes gegeven. Omdat ik... ze vonden mij zo attent. En dat vind ik fijn om te horen. Want ze vertelde mij iets over chocolaatjes en M&M'tjes. En dan neem ik gewoon M&M's mee. En dat onthoud ik. En dat vonden ze heel attent. En ze vonden het ook heel attent dat ik op eerste kerstdag... een bloemstuk bij moeder op de kist kwam leggen. Ja, want het was natuurlijk toch in principe eerste kerstdag. Maar ja, het is ook voor mij gewoon een werkdag.
0: Ja, want je bent eigenlijk wel 24-7 natuurlijk gewoon
1: bereikbaar.
0: Ja.
3: Ja. Ja, altijd.
0: Je kan niet zeggen, ja, ik kan het wel zeggen... maar als de telefoon gaat, moet je toch... Ja.
3: Moet je reageren. En of het nou dag of nacht is...
0: Ja, je moet.
3: Ik ga er gewoon uit en ik ga gewoon zorgen dat ik de mensen help.
0: En als jij nou zeg maar even niet bereikbaar kan zijn... omdat je zelf een verjaardag hebt of iets anders leuks of zo?
3: Als ik een verjaardag heb, mensen weten dat van mij. Ik ga gewoon weg, ja.
0: En ga je wel op vakantie?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Maar de mens heeft toch ook ontspanning nodig, Diaan?
3: Ja, maar dat heb ik genoeg.
0: Oh.
3: Jazeker. Ja,
0: wauw.
3: Ik train, ik sport veel. Dus daar heb ik mijn ontspanning van.
0: Maar heb je nog wel een beetje een social leven dan als je 24-7 aanstaat?
3: Ja, zeker. Jawel, tuurlijk, altijd.
0: Ja?
3: Ja, tuurlijk. Je hebt altijd een sociaal leven. Want niet ieder moment van de dag of ieder minuut van de dag gaat er iemand overlijden.
0: Nee, er gaat wel iemand overlijden, maar die bellen niet allemaal jou. Nee, gelukkig maar.
3: Nee, die bellen allemaal niet mij. Nou ja, sommigen bellen natuurlijk wel mij, maar het is niet...
1: Niet de hele dag door.
3: Niet de hele dag door. Nee. Dus je hebt heus wel je ontspanning tussendoor. Ja. Zeker.
0: Wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt?
1: Het vreemdste.
3: Ik gekke dingen bestaan niet.
1: Het kan vreemd zijn, maar niet.
3: Nee, maar...
0: Nou ja, misschien waarvan je dan, zeg maar, toen het voorbij was, dat je denkt, zo, dat is wel heel apart of zo.
3: Nou ja, ik vind alle dingen heel mooi en heel apart. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Dus wat voor de een apart is, is voor de andere heel waardevol.
1: Maar emotie, hè? Ik kan me voorstellen dat je zegt, het is een oudere man of vrouw. Maar mijn kind, kan ik me voorstellen, dat je veel meer emotie hebt als een kind overleden.
3: Nee, absoluut niet. Want er zijn ook mensen van 102 die zijn overleden. En dan staan die kinderen allemaal te rouwen. En dat vind ik ook een heel mooi gezicht. Ja. Ja. Iedereen rouwt ook op zijn eigen manier.
1: Ja.
3: Dus ik denk ook dat het voor iedereen... Ja, aparte dingen vind ik het niet, eigenlijk. Nee, ik vind alles mooi.
0: Dit was ook een vraag van mij, van met kinderen of zo, weet je. Ja. Of 2, 3, 4, 5 tot en met jonger of zo.
3: Ik had laatst wel een uitvaart en toen werden de kinderen werden er niet bij betrokken. En dat vind ik altijd jammer, omdat een kind moet ook leren dat mensen overlijden. En die mogen ook gewoon in de rondte lopen. Ik zeg altijd, hou iemand niet vast, laat ze gewoon lekker gaan. En dat is prima.
0: Ja, je moet niet weghouden. Hè? Je moet inderdaad gewoon iedereen betrekken. Je ziet er inderdaad vooral naar de oudere mensen. Nee, dat is dan angstig of eng. Of, terwijl het hoort erbij.
3: Het hoort bij het leven.
0: Ja.
1: Het is een voorbeeld wat ik dus het weekend weer meemaakte. Mijn schoonzus was overleden in België. En mijn schoonmoeder woonde naast ons. En die overleed. En mijn zoon zit daar. En zijn eigen zoon, die was nog maar zo groot. Mijn schoonmoeder was aan het overlijden. En zijn zoon, die was net geboren, die lag eronder. Over geboorte en te praten. Dat was echt een hele mooie combinatie.
3: Ja.
1: En in België haalden ze dat nog aan. Die kenden dat verhaal van mijn schoonzus. Die haalden dat nog aan. Dat het zo dicht bij elkaar ligt, geboorte en overlijden.
3: Ja, dat is zeker zo. En mijn karateleraar, een van de karateleraars waar ik mee verbonden was. Ik doe karate al 25 jaar. En die is op de dag overleden in de ochtend. En in de middag is mijn kleindochter geboren.
1: Ja.
3: Dus dat is ook heel bijzonder.
0: Ja. Nee, zie je maar weer hoe dichter bij elkaar ligt. En je gaat ook iets leuks doen op... Nou ja, leuks. Ja, het is best wel leuk toch? Op 20 mei aanstaande. Wat ga je doen?
3: Op 20 mei hebben wij een livestream... dat mensen mij vragen kunnen stellen via de website. En dan kunnen ze hun e-mailadres invullen. Alles staat al op de website klaar. En dan beantwoorden we de vragen zo goed mogelijk. En als ik iets niet weet, dat kan altijd gebeuren, dan komen we er later op terug.
0: Is dat een goed idee?
3: Ja, het is om 7 uur. 20 mei om 7 uur gaan we live. En dan kunnen mensen alle vragen stellen die ze wensen.
0: Ja, en ga even naar delaatsteontmoeting.nl. Daar kan je inderdaad alles... Dan kan je ook zien wie Diane is. Ja. Het staat ook gewoon een heel stukje over jou natuurlijk. Even. Wie is Diane? Wie ben jij eigenlijk?
3: Nou, ik ben Diana Grefkes.
0: Ja, hartstikke leuk. En wat was je voorkennis voordat je hierin ging?
3: Ik ben fysiciste en kapster. En ik heb ook heel veel livestreams gedaan in de coronatijd. Samen met mijn neef. En zelf apart ook. We hebben heel veel aanvragen toen gehad. En het was echt heel bijzonder. Heel bijzonder om te doen.
0: En toen dacht je van... Ja, maar ben je op een morgen wakker geworden en dacht je van... Ja, ik word uitvaartbegeleider.
3: Nou, het was eigenlijk naar aanleiding van het overlijden van een vriend van ons. De uitvaartondernemer, die kwam lachend met zijn telefoon aan de deur. Zijn hemd uit zijn broek en zijn stropdas scheef. En dat vond ik niet zo netjes. En wij zaten eigenlijk te rouwen binnen. En toen dacht ik, dat moet toch anders kunnen. Dus dat ben ik anders gaan doen.
0: Ja.
3: Als ik bij mensen binnenkom, ik stel me altijd eerst netjes voor. En dan kom ik pas binnen. En dan gaan we het gesprek aan.
0: Ja, want jij regelt echt vanaf het eerste telefoontje tot aan dat de mensen weer alles verlaten.
3: Ja. Ja.
0: De mensen hebben geen zorgen, ze hoeven alleen maar jou te bellen. En dan...
3: Ik ontzorg ze, ik zorg alles dat alles compleet is. En Mensen zijn meestal wel heel erg tevreden.
0: Ja, want ik heb een stukje over jou gelezen.
3: Ja.
0: Dat hoe ze jou omschrijven. Mag ik dat voorlezen?
3: Jazeker.
0: Mensen omschrijven mij, jou dus, hè, Diana, mensen omschrijven mij als warm, no-nonsense en betrokken. Ik luister goed, ben eerlijk en denk praktisch mee. Juist op momenten waarop families het overzicht kwijt zijn, probeer ik rust te brengen en samen een afscheid te creëren. Dat klopt. Zo word jij gewoon omschreven. Ja. Dat is toch een heel mooi compliment, denk ik zo.
3: Dat is een heel mooi compliment.
0: Ja, ik zou hem inlijsten in boven mijn bed. Nou ja, jij dan, hè? Ik niet. Dat ik hem niet boven mijn bed ga hangen. Dat zou heel gek zijn. Nee. Toch, als ik thuis kom en zeg...
1: Ik weet niet wat je nog meer boven je bed hebt hangen. Dat weet je nou.
0: Nee, dat weet je niet. Nee, ga ik ook niet vertellen ook. Nee. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... Nou, die zijn best wel belangrijk om nog te vertellen.
3: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk 20 mei om 7 uur.
0: Ja.
3: Kan iedereen zijn vragen stellen... En dan proberen wij zo goed mogelijk antwoord op te geven.
1: Dat kun je vinden via je site.
0: Ja, delaatsteontmoeting.nl. Er staat gewoon, stel uw vragen over uitvaart live en vrijblijvend. Gekke vragen bestaan niet.
3: Nee.
0: Toch?
3: Nee.
0: In principe mogen mensen gewoon alles vragen. Ja, precies. Ja. Dat is helemaal. Op dinsdag 20 mei om 7 uur gewoon een gratis livestream. Antwoorden op alle, de veelgestelde vragen. Antwoorden weet je natuurlijk nog niet.
3: Nee.
0: Uitleg over de kosten, verzekeringen, mogelijkheden, praktische tips, heldere uitleg en de mogelijkheid om live vragen te stellen.
3: En mensen kunnen
1: is dat iets wat andere mensen ook kunnen volgen? Of niet? Of is het face-to-face?
3: Nee, mensen kunnen het ook volgen.
0: Een livestream, dus je kan gewoon samen kijken. Dan zie je misschien ook iemand anders die een vraag stelt. Misschien dus een beetje van, die vraag kan ik niet stellen.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
3: En mensen kunnen ook altijd een laatste wensenboekje aanvragen via de website.
0: Ja, wat staat er in zo'n wat staat er eigenlijk in zo'n wensenboekje?
3: Eigenlijk alles.
0: Alles
3: wat mensen wensen.
0: Ja. Alles wat mensen wensen.
1: Ja, wat voor muziek, wat voor kist.
0: Nou, ik had het laatst ook met mijn ouders en schoonouders erover. Van, hebben jullie ook al dingen opgeschreven? Nou, toen gaf ik ook zo'n boekje van jou natuurlijk. Ja. Heb jij alles al geregeld?
1: Ik heb alles geregeld.
0: Ja? Heb jij zelf alles al geregeld?
3: Ik heb zelf ook al alles geregeld.
0: Ja? Hebben jullie alles al geregeld? Zeker. Ja? Wauw. Nee, ik had het de laatste inderdaad ook met, in zo'n verjaardagssetting. Ik denk, ik vind dat gezellig. Ik ga dat eens vertellen.
1: Ja.
0: De helft kijk je aan zo van, ben jij niet goed bij je hoofd op dat tijdens een verjaardag? En dan zeg ik, ja, maar jongens, wat is nou gek aan dat... We hebben het ook over voetbal.
3: Bij het leven.
0: Wij gaan niet meer over voetbal hebben, want het gaat helemaal niet goed. Dus dan ga je het toch hierover hebben. Dus dan denk ik van...
1: Ja, die naam niet door zijn mond meer.
0: Nee, ik ga het niet meer zeggen.
1: De Amsterdamse club.
0: Nee, we gaan het niet meer roepen. Maar dan ga je het toch hierover hebben. En ik denk dat het hartstikke goed is. Dat je niet te laat bent met het invullen en het erover hebben. En dan is het gewoon besproken en dan ligt het klaar.
3: Ja.
0: Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Kijk even op delaatsteontmoeting.nl voor meer informatie. En ik zou zeggen, ga 20 mei gewoon lekker om 7 uur. Lekker streamen en vragen stellen. Hey, dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel, Diana.
0: En succes en tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.

0: En Rush, Rush. En daarvoor hoor je nog Juanes. En Para Tu Amor. Dat is allemaal weer maandagavond live op 11 mei 2000. Oh, ik moet even wat melden eigenlijk. Morgen is mijn vrouw jarig, word ik het vergeten.
1: Oh, wow.
0: Ja, anders vergeet ik het gewoon. Dat zou zomaar kunnen vergeten natuurlijk.
1: Wat wordt ze?
0: Ja, ik ga erin ruilen voor 2 van 28.
1: Oh, dan wordt ze 56. Jezus.
0: Nee, ze wordt 55. Dus,
1: En ja, toen, voor 2 van 28.
0: Ik zei van, ik ga je inruilen voor 2 van 28.
1: Dat had je de hele avond al, hè?
0: Ja.
1: 2 van 28.
0: Ja, nee, maar ik... Hallo, 55 kan niet.
1: Nee?
0: Kan je niet de tweeën delen. Ja. Dus ik doe dat 2 van 28.
1: 27,5 kan toch?
0: Ja, dat is 70. Nee, maar ik zei 2 van 28. En toen zei mijn dochter, maar pa, dan zouden ze jonger zijn dan ik. Ze zegt, dan ga jij niet meer aan beginnen.
1: Nee.
0: Dus het mag niet van mijn dochter.
1: Nee. Neem dan een hond.
0: Ja, ik neem dan een hond, ja.
2: Ja. Of een kat.
1: Of een kat.
0: En dan 2 honden, ja.
1: Maar we gaan verder. Is een bruggetje naar het boekje toe.
0: Wat precies, dan gaan we verder.
3: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
2: Marije.
0: Maar hallo Marije.
2: Ja, hallo.
0: Nou ja, je zit hier niet voor niets.
2: Nee, dat klopt.
0: Want je kwam niet voorbij lopen en je dacht, nou, laat ik eens naar binnen gaan.
2: Nou, had ook gekund.
1: Had ook gekund, ja.
0: Maar je hebt iets gedaan.
2: Ja, zeker. Ik heb een boekje geschreven.
0: En het boekje, dat gaat over?
2: Eigenlijk over ons leven met een kat.
0: Het leven met een kat?
2: Ja, ons leven.
0: Je privéleven ook gewoon, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus alle verhalen zijn autobiografisch?
2: Nou. Ja.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja. Ja, je moet het even zo voor de camera houden.
0: Ja, dan kan iedereen het zien.
2: Ja, waar is de camera?
0: Vensterbank.
2: Chronieken.
0: Ja, mijn ogen zijn zo goed.
2: Ja.
0: Ik heb mijn bril op, maar ik kan het gewoon niet lezen. Vensterbank chronieken.
2: Ja.
0: En je werd je op een morgen wakker en toen dacht je, nou ja, laat ik eens verhaaltjes over katten gaan schrijven.
2: Hoe ging
1: dat? Dat deed je al heel lang.
2: Ja, dat doe
1: maar
2: ik
1: je deed op Facebook altijd.
2: Ja. Dat kwam eigenlijk omdat we best wel veel meemaakten met onze kat. En toen dacht ik, laat ik het eens opschrijven. Kijken of mensen dat leuk vinden om dat te lezen. En dat was eigenlijk meteen hartstikke goed ontvangen.
1: Ja.
2: Zo goed dat ik ook echt privéberichtjes kreeg van mensen. Joh, heb je nog meer van zulke verhalen? En toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet? Ik ga ze gewoon allemaal opschrijven. En dan zie ik wel. En toen werden er nog meer mensen enthousiast. En die zeiden, je moet een boek schrijven. En zo...
0: En, nou ja, en er zit er natuurlijk een familielid ook, natuurlijk die ook wel iets met boeken heeft hier en daar natuurlijk.
2: Ja. Dat is. Ja.
0: Maar hebben jullie zo'n bijzondere kat dan? Want ik heb ook genoeg mensen in de buurt die hebben ook een kat. Maar dan denk ik, ja, die loopt buiten en binnen en die plast, die poept en die eet. En dat is het.
2: Ja, nou ja, dat doet die van ons ook.
0: Dat alleen... hoop ik wel.
2: ja, een beetje meer. Ja.
0: Wat doet die vooral?
2: Meer dan een onderdeel zijn van het gezin eigenlijk. Ja.
0: En wat betekent dat bij jullie?
2: Heel aanwezig zijn. Eigenlijk overal aanwezig zijn.
0: Hij speelt gewoon de hoofdrol eigenlijk in jullie leven?
2: In ons gezin,
0: ja.
2: Ja? Ja.
0: Noem eens iets waarvan je denkt, van, nou, dat is wel zo gek.
2: Oh, poeh.
1: Nou ja, je kan niet gaan zitten op de bank of een springen op je schoot.
2: Ja.
1: Dat sowieso altijd.
2: Ja. Ja.
0: Dus een allemans vriend?
1: Allemans vriendje, ja. Als zij met vakantie zijn, dan verzorg ik hem altijd. Als ik op de bank zit, dan haak ik hem even bezig. Een paar minuutjes, weet je wel. Krijgt eten en drinken. Dan springt meteen op je schoot. In IJsvaar, waar hij zo...
2: 8 kilo.
0: 8 kilo kat.
1: Ja, hij heeft ook een aparte naam. Hij heeft een aparte naam.
2: Ja.
0: Die is niet geholpen, denk ik.
2: Jazeker.
0: Ja? Die zit niet uit Ozempic als opa.
2: Nee.
0: Nee, maar die eet gewoon ook alles. En dan komt hij ook buiten?
2: Ja, zeker.
0: En ook graag gezien in de buurt?
2: Ja, enorm.
0: Ook dat nog?
2: Ja, iedereen is fan van hem.
0: En hoe jong is de kat?
2: Deze is 11 nu.
0: Oh, deze? Dus je hebt er meerdere?
2: Gehad. Ja, zijn voorganger is overleden. Maar die komt ook in het boekje voor.
0: Oh, dit zijn verhalen uit van meerdere katten?
2: Ja, 2. Ja.
0: 2 katten, wauw.
2: Ja.
0: En heeft een kat altijd uitgemaakt van jullie, jouw leven?

0: Ze praat als een kat.
1: Ze praat als die kat. Nou, hoe leuk is dat? Wat grappig. Een horse is een horse, of course, of course.
2: Ja. Ja, ja.
1: Zoiets, maar dan met een kat.
2: Ja, ook. Ja.
1: En komt er nog een deel 2 uit?
2: Jazeker.
1: Ja?
2: Jazeker, ja.
1: Oh, je gaat gewoon nou...
2: Ja, tuurlijk. We gaan gewoon door.
0: Ja, er is heel veel vraag naar.
2: Ja.
0: Is wel leuk.
1: Wat grappig. Hoe is dat een beetje? Want je zegt, ik heb het op Facebook gezet.
2: Ja.
1: En dan is het gewoon reacties van mensen. En dan is het van, nou ja, dan doe ik het maar.
2: Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, ik had helemaal niet het idee dat er zoveel vraag naar zou zijn. Maar het zijn korte verhaaltjes. En heel herkenbaar. Zeker voor een bepaalde doelgroep. Het echte kattenvrouwtje. Die, die smullen hiervan.
1: Wat leuk.
2: Ja, ja. Ja, het is heel leuk.
1: Maar is je achtergrond ook een beetje dat je schrijver bent?
2: Ja, nou, niet echt schrijver, maar ik schrijf graag. En wat ik schrijf, dat lezen de mensen ook echt heel graag.
1: En afschrijven, dat doe je ook.
0: Ja. Nou, dan moet je bij mijn zoon zijn.
1: Ja, daarom. Daarom keek ik al naar hem.
2: Nou, ik kan wel een hoop op mijn buik schrijven.
0: Ja, precies. Op je buik schrijven.
1: Kan je schrijven? Ja, schrijven op mijn buik. Ja, zoiets. Dan wordt leuk allemaal. En nou ja, de familie kijkt allemaal mee. En die, keuren die verhalen ook goed? Of zijn het echt jouw verhalen?
2: Ze moeten ze wel verplicht lezen.
1: Ze moeten ze verplicht lezen. Want anders dan is het gewoon geen zakgeld meer of zo?
0: Ja.
2: Ja, oh daar, nee.
0: Ja, het gaat allemaal onder dwang.
2: Ja, het gaat onder dwang. Ja. Nee, ze moeten ze wel... ze lezen ze ook graag. Ze vinden het leuk. Pubers lezen natuurlijk over het algemeen niet heel graag. Maar dit vinden ze dan wel leuk.
1: Omdat mama het geschreven heeft.
2: Omdat het geschreven heeft.
0: Dat hoort er ook bij.
1: Precies.
2: Ja.
1: En want je zegt, ik heb een boekje. En is dat nog, heb je ook een e-book? Hè? Want het is tegenwoordig helemaal. Want je zegt de jeugd. Nou ja, ik zie een jeugd niet met een boek gaan lopen.
2: Nee, ik heb geen e-book.
1: Nee, geen e-book.
2: Nee,
1: okay.
2: Sorry.
1: Nee, dat maakt mij niet uit. Maar ik denk van, als je de jeugd een beetje. Die gaat niet zomaar weer een boek, denk ik.
2: Nee, maar het is heel handzaam. Het is niet heel groot. Het is ook niet heel dik. Dus het is heel handzaam.
1: Is er een verhaaltje waarvan je zegt, die kan ik eigenlijk voorlezen? Oh, nou, overvallen.
2: Oh, ja, dat kan ik wel.
1: Ja, zou je dat willen doen?
2: Heb ik zoveel tijd, ja.
1: Voor mij, we hebben tot 9 uur, dus voor mij maakt het niet uit.
2: Nou,
1: we hebben geen gasten meer toch nu hier?
0: Nee,
1: dus ik zou zeggen, maar gewoon een leuk verhaaltje in of zo.
2: Oké, nou, dat wil ik wel doen. Dit verhaaltje heet Rust, Reinheid en Regelmaat. We hebben het al eens geprobeerd. Een goed gesprek met Poes. En we zijn ook al eens flink door de band gevallen. Toevalligerwijs gebeurde dat tijdens datzelfde goede gesprek met Poes. Als ouders van, toen nog, jonge kinderen, was consequent zijn altijd een hot item hier in huis. De drie R'en vlogen de kinderen om de oren. En nog altijd staan de pubers en Poes elke dag stipt om 6 uur naast de eettafel. Militaire precisie is er niets bij. We kunnen het dus wel. We zijn niet echt van die ruggengraatloze medewerkers, zou je denken. Daar ziet Poes een stevige uitdaging in. Dat weet ik zeker. Iedere collega hier in huis kan ongetwijfeld onderstrepen dat je aan de blik van de leidinggevende kan zien wat hij, zij of het in de mars heeft. Wat er qua kattenkwaad op de planning staat en welke hindernissen er genomen moeten worden. Die hindernissen zijn wij dan. En de regeltjes die wij onze leidinggevende opleggen. Onze Poes beheerst de kunst van een ware memespeler en geen enkele gedachte is voor ons een raadsel. Als Poes zou kunnen praten, dan was alles al gezegd, zeg maar. Dat wil zeggen, Poes zit al enige tijd uitdagend naar me te kijken. Hoe lang precies is me ontgaan, maar mijn koffie is op. En nu ben ik niet zo heel erg onder de indruk van de priemende blik van Poes, maar meestal sta ik dan maar even terug. Tot het voor Poes ongemakkelijk wordt en hij zichzelf uitgebreid begint te wassen. Want dat is blijkbaar wat je doet als iemand naar je kijkt. Nee, het gaat me meer om de locatie van Poes. Of eigenlijk van het achterwerk van Poes. Van de zachte pluizige billetjes waarvan de haartjes altijd zo vrolijk meedansen als hij voorbij loopt. Die billetjes zitten namelijk ergens waar ze absoluut niet horen te zitten. Op het aanrecht. Poes kijkt me uitdagend aan. Daar waar net nog het deeg van de appeltaart gekneed en uitgerold werd, is Poes nu zijn eigen koekjes aan het bakken. Helemaal in zijn hum bewegen zijn donzige pootjes op de maat van de muziek mee. En het is mijn schuld dat hij daar zit. Niet alleen vandaag, maar vaker. Dat komt omdat ik een feeder ben. Een echte. In ons huis draait het leven om lekker eten. Koken is mijn passie en iedereen in huis profiteert daarvan. Poes dus ook. Elke gelegenheid die ik heb, bak ik iets. Maak ik iets of leg ik iets lekkers klaar voor wie er thuis komt. Soms is dat niemand, behalve Poes, want die is er altijd. En dus krijgt hij regelmatig wat slagroom, een stukje makreel of afsnijdsels van kip. Of een spersieboon, maar net wat ik in mijn handen heb. Poes is gelukkig niet zo kieskeurig. Ik had me, niet geheel vrijwillig, maar toch, voorgenomen dat Poes niks lekkers meer op het aardig zou krijgen.

0: Niet op het aardig dus. Wel iets lekkers natuurlijk, maar dan op de plek waar het hoort, bij zijn voerbakjes. Niet dat ik straks de poezenmafia op mijn dak heb, omdat ik onze poes niet genoeg lekker zou geven. Het kan wel opgehelderd zijn. En nu staart poes dus al een tijdje naar me. Een kwartiertje, gok ik. Hij heeft er een goede reden voor. Ik heb namelijk nee gezegd. Wel met heel veel uitleg en liefde, maar de kernwoorden waren een verre nee en zo kan het niet langer. Ik schoof de appeltaart net de oven in. Klungelde een beetje met het instellen van de tijd, checkte de temperatuur, draaide me om en schrok mijn ongeluk. Onze mooie, glanzende zwarte tuxedokater was wit. En niet gevlekt of zo, nee, wit. Plakkerig wit. En blij. Want dit was veel lekkerder dan zand. Veel lekkerder dan vers gemaaid gras en oneindig veel fijner dan het grind in de kattenbak. Poes lag uitgebreid door mijn met bloem bestoven aanrecht te rollen. Zijn pluizige pootjes wiebelend in de lucht als een kerrende baby. Zijn kopje draaiend en schuivend door de bloem als een lieve lust. Allemachtig nee, riep ik uit. En verbaasd over mijn daadkracht pakte ik poes op en begon hem stevig boven de wasbak af te vegen. Bloem, deeg, rozijntjes en zelfs een verdwaald stukje boter vlogen in het rond. Wat een ellende, poes. Dit gaan we niet meer doen, hoor. Je mag niet meer op het aanrecht. Nee, nee, niet zo naar me kijken. Nee is nee en zo kan het niet langer. Wat een viezigheid. Nee, poes, voortaan eet je op de grond. Basta. Mijn geratel stopte toen ik het kopje van poes eens goed bekeek. Geen spijt, puur plezier. Die kleine draak knipperde met zijn oogjes en als sneeuw voor de zon. Nou ja. Met een liefdevol tikje onder zijn poezelige bibs zette ik hem in de tuin en begon aan de grote schoonmaak. En nu zit hij dus alweer op het aanrecht, naar me te staren. De taart ruikt al heerlijk en het belletje van de oven zal elk moment afgaan. Dan moet ik dus wel de keuken in. Tot die tijd hou ik vol. Nee is nee, hij krijgt niks. Het zitten op het koude aanrecht is ook zo snel niet leuk meer. Ik hoef het, net als hij, alleen maar even vol te houden. Het voelt als een staarwedstrijd voorafgaat aan het boksen. Poes kneedt er nog stevig op los. En als ik naar de keuken loop om slagroom te gaan kloppen, zie ik dat hij op de theedoek zit. Niks koud aardig dus. Meneer zit heerlijk warm de theedoek te kneden, alsof er straks heerlijke roomboterkoekjes uitkomen. In mijn hoofd vul ik mijn denkbeeldige checklist aan. Geen theedoek laten liggen. Hij knijpt met zijn oogjes en er verschijnt een druppeltje kwijlen aan zijn kin. De mixers ratelen er gezellig op los. En met mijn rug naar poes toe sta ik stevig in mijn schoenen. Nee is nee. Ik kan dit. Ik hoef alleen maar de taart uit de oven te halen, de slagroom koud te zetten en niet naar poes te kijken. Waar zijn de mannen in huis als je wat meer ruggengraat nodig hebt? Het belletje van de oven haalt me uit mijn gedachten. Volledig in mijn routine draai ik me om, haal de taart uit de oven, pak een bordje en zet de rest van de slagroom in de koelkast. Poes knort er ondertussen op los. Terwijl ik de theedoek onder zijn bibs vandaan haal, het bordje slagroom voor zijn neus zet en mezelf nog maar eens tot ruggengraatloze medewerker van de maand promoveer.
1: Ja, heel mooi.
2: Leuk hoor. Ja, hartstikke leuk.
1: Nou, deze verhalen allemaal kun je gewoon lekker terug. Waar kunnen mensen het kopen, bestellen?
0: Via een mailtje naar mij.
1: Nou, dan moet je even heel snel je mailadres geven.
0: Ja, dat is poesenwoeper@outlook.com.
1: Poesenwoeper.
0: Ja.
1: Hoe schrijven we woeper? Gewoon
0: W-O-E-P-E-R.
1: Oké, okay. Nee, dat is voordat mensen W-H-O-O-O, weet ik
0: nee,
1: wat gaan
0: nee,
1: doen.
0: Nee, gewoon op zijn Nederlands.
1: Noem het nog één keer.
0: Poesenwoeper@outlook.com.
1: En nou, de Nederlanders willen altijd weten, wat kost dat boekje?
0: €14,95.
1: Nou, precies. Nou, voor €14,95 allemaal leuke vragen. Zijn er nog dezelfde dingen waarvan je zegt, nou, die wil ik eigenlijk ook nog wel even vertellen. Wanneer komt deel 2 uit?
0: Ja.
1: Ja, daar zitten mensen misschien toch op te wachten, hè?
0: Nou, ik denk rond kerst.
1: Oh, dus,
0: gaat nog even duren.
1: Ja, dan moet Poes moet nog even meer gekke dingen natuurlijk doen in huis.
0: Ja.
1: En misschien krijg je ook wel een prominente rol in het volgende boekje.
3: Nou, heeft hij niet, hoor. Hij staat er al in.
0: Hij staat er al in.
1: Ja. Oh, jee, jee, jee. Ja, het is een, je komt ook niet van hem af, hè?
0: Nee.
1: Nee, het is echt... Het is net onkruid, hè?
3: Onkruid vergaat niet.
1: Nog dingen waarvan je zegt, die wil ik nog even vertellen. Belangrijk.
0: Nee, eigenlijk niet. Het is een heel leuk boekje. En ik denk dat er een hele grote doelgroep heel gelukkig wordt van zulke verhalen.
1: Ja, verhalen van de poes, hartstikke leuk.
3: Noem ik dat het zo herkenbaar is. Het is allemaal herkenbaar.
1: Ja, precies. Ja. Iedereen maakt wel, want poesen zijn ook eigenwijze beesten.
0: Ja.
1: Die doen gewoon lekker wat ze zelf willen. Ja. En die hebben geen niet zo'n hond van die luistert als je zegt kom hier of doe dat. Nee, poesen die steken eigenlijk een pootje op.
3: Wat ze net vertelde, ze hebben personeel.
1: Ja, nou ja, dat is ook zo. Ja,
3: personeel.
1: Nee, dat is ook waar. Noem nog één keer je mailadres voor wie het boekje wil bestellen.
0: Ja, poesenwooper@outlook.com.
3: Woeper gewoon met W-O-E-P-E-R.
0: Ja,
3: precies. Gewoon Woeper zoals je het zegt.
1: Precies. Niet heel veel succes.
0: Dank je wel.
1: Nou, en als deel 2 uitkomt, zou ik zeggen, kom gewoon terug.
0: Zeker.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei.

0: De Red Hot Chili Peppers en Sick Love. En de volgende nog Zoe Levi en Sluit Me in Je Armen. Nou, dat is wel een heel lief weer, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, is een geweldig nummer van Zoe Levi.
1: Ja.
0: Ik zag je ook best wel genieten eigenlijk van dat nummer.
1: Ja, nou, ik zat even te praten.
0: Oh, je zat te praten, zo jammer. We gaan verder met nieuws.
2: Maandagavond live.
0: Ja, want de Huttenbouwweek in Lelystad wordt deze zomer na jaren weer georganiseerd. Het evenement werd in 2017 voor de laatste keer gehouden. En het idee voor de Huttenbouwweek ontstond in 2007. En is bedoeld om kinderen die niet op vakantie kunnen gaan een leuke week te bezorgen. Na 10 jaar stopte het evenement. En volgens de organisatie was er een tekort aan vrijwilligers om de week door te kunnen laten gaan. En deze zomer wordt het evenement weer opgezet door Stichting Plezier in Flevoland. Ja. Samen met de gemeente Lelystad. Stichting Plezier in Flevoland. Ik krijg een hele gekke associatie bij. Maar goed, de week is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. En daar heb ik weer geen gekke associaties bij. En vindt plaats van 13 tot en met 17 juli.
1: Ja.
0: En het leuke bruggetje is volgende week...
1: Oh, Jeffrey hier, die gaat erover vertellen.
0: Nou, hartstikke leuk. Maar ik vind het wel weer leuk voor de kinderen dat weer dat soort dingen ook weer...
1: Nou, zeker weten. Ja.
0: Dus als mensen denken van er is weer niks te doen, kom onder die steen vandaan. Want je kan je opgeven gewoon via Stichting Plezier Flevoland.
1: Er is
0: dat ook allemaal de socials.
1: Je moet wel achter de televisie vandaan komen.
0: He? Precies. Zet dat schermpje uit en ga naar buiten.
1: Eens kijken wat er allemaal te doen is. Ja,
0: ja precies.
1: Visit Lelystad, dat is van de gemeente. Visit Lelystad, daar staat een website vol tot en met augustus, geloof ik, al wat er allemaal te doen is in Lelystad.
0: Ja, er is genoeg te doen.
1: Rondleiding van mij staat er ook op. Weet je, allemaal echt.
0: Luister naar maandagavond live en dan kom je te weten wat er allemaal te doen is in Lelystad.

0: Gouden ouwe van Chicago. If you leave me now. Ach, tranen met uit de wereld.
1: Ja, het was de hele avond al. Je bent een beetje emotioneel.
0: Ja, ben ik emotioneel? Ja, dat is, ik weet niet hoe het komt. Ja, weet ik niet. Waar heeft het mee te maken dat ik emotioneel ben? Weet ik, zal thuis,
1: ja, dat weet ik ook niet.
0: Zal thuis eens vragen.
1: Doe normaal.
0: Doe maar normaal.
1: Doe maar normaal.
0: Ja, precies. Hé, hey, dit was 11 mei 2026. En deze dag komt nooit meer terug.
1: Nee. Dat is bekend gezien.
0: Tenminste, niet dat ik weet, in ieder geval. Weet jij het? Jij bent niet ouder, misschien ben jij al gereïncarneerd. Ben je al een keer gereïncarneerd?
1: Ja, is het weer op donderdag.
0: Oh ja, ja. Nee.
1: Maandag bedoel ik.
0: Ja, precies. Nee, maar 2026 komt niet meer terug.
1: Nee.
0: Goed, volgende week, dan is het de 18e.
1: De 18e, ja, dan hebben we... Nou, je hebt net al genoemd Jeffrey van de Jol Camping ook. En dit is, hoe heet dat ook alweer? Stichting Plezier.
0: Stichting Plezier?
1: Ja.
0: Flevoland.
1: Dat jij nog heel lid bent. Oké, maar die gaan dan vertellen wat ze allemaal doen.
0: Ik ben wel lid van Stichting Plezier, maar dat is ander plezier.
1: Een ander plezier. En dan hebben we, ja, Connie, en die is van de hondentraining.
0: Oh.
1: Dat is ook wel leuk. Maar die twijfelde nog even of ze wel kon, want ze had het druk. Maar
0: dus we hebben een kattenvrouwtje en we hebben dan een hondentraining.
1: Hondentraining. Wat leuk. Dan hebben we Crazy...
0: Als we die bij elkaar zitten, gaan ze een ruzie maken.
1: En dan hebben we Crazy for Fun.
0: Oh, Koosje van Fun. Ik wou dan zeggen, Crazy, we hebben een nieuwe band.
1: En daarna van ITL, de tennisvereniging, hebben we Fien. En Fien is erelid van de tennisvereniging. En er is een vraag vanuit de vereniging of we haar een keer hier willen hebben. Kan ze vertellen over de tennisvereniging?
0: Hartstikke erelid.
1: Nou, dat moeten we er gunnen.
0: Precies. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot volgende week. En het wordt niet zo mooi weer, helaas, pindakaas. Maar ja, het is
1: nog zo. Zondag wordt het weer mooi. Ja, je gewoon maandag zitten, is het nog licht.
0: Ja, nou, het is sowieso al licht. We gaan eruit met The Fugees en Killing Me Softly. Ik zou zeggen, blijf gezond
1: tot dan.
0: En tot volgende week.
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker. Drummond.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan, is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun, anything we see on video. But they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is, maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.